David Bowie, 1977, en de Sound and Vision. Zo, van deze kant, lieve groetjes naar Twente, naar Notter, Jos en Carla Nolen. Genieten van het lekkere weer buiten. En voor jullie een extra lange uitvoering van de Tramps. Hier zijn ze met Sing When the Strings of My Heart. Ik zie het al helemaal voor me. Lekker genieten op het platteland. Lodjukken. Wat is er wat? 2 minuten op 1. 24 Disco. Extra voor Jos en Carla, de Tramps.

Oh, oké, dummetje moet mijn collega Joost Nolle eigenlijk nog wel kennen hoor. Ja. Het was onze Kamkuiper tijd. Live Garrett, I Was Made For Dancing. 1939, wat een lekkere plaat was het toen, jongens. Tja, en eindelijk niet zo heel veel gelul op deze zondagmiddag hier bij 24 Disco. Gewoon goede muziek voor jou.

0: Niet dat we scheid hebben aan de top 40 van nu al zo, maar de platen van vroeger zijn gewoon 100 keer beter.
1: Is dat echt zo?
2: Ja, dat is echt zo.
3: Je luistert naar 24 Disco.

shout-out van Andreas Kruis gehangen. En dan komt er vooral met een zweetje. Hit me! Ian Jury en de Blockheads, 1979, gaan we niet verder op in. Een van de grote hits en Hit Me With Your Rhythm Stick.